0: Die Reggae Beats Organisatorin Margaret aus Amsterdam erklärt, das Benefits Reggae Festival hat das ultimative Ziel, den Straßenkindern Ghanas eine Chance auf eine glänzende Zukunft zu geben.
1: Ich bin Margaret Tineuse, ich wohne in Amstelveen, 57 Jahre. Ich habe drei geweldige volwassen Dochters, drei Kleinkinder, waarvan de vier op komst ist. Und, ja, was ich dir erzählen kann, Reggae ist mein Leben.
0: Reggae für die Straßenkinder Ghanas.
2: Rhythms and Redemption.
0: Das Reggae-Event findet statt in Accra, Ghana, und zwar am 16. November 2024. Tickets und weitere Infos gibt es auf der Homepage von Reggae Beats Amsterdam, Niederlande. Dazu geht ihr auf die Homepage von Reggae Beats www.reggaebeats.com.
3: En wat doet Reggae Beats precies?
1: Reggae Beats, mijn bedrijf, dat is bedrijven geven feesten, evenementen, ja, groot, klein, binnenland, buitenland, persoonlijke verjaardagsfeest of een heel groot evenement, maar wel reggae, 100% reggae.
3: En hoe komt dat?
1: Ik ben reggae.
3: Je bent reggae?
1: Ja, ik ben het.
3: Oh, het is,
1: ja, ik zie reggae muziek als meer als gewoon muziek. Als je ook luistert naar de teksten. Ja, het is echt een boodschap voor de hele wereld. Er zit zoveel liefde in de muziek, er zit een boodschap in de muziek. Het is, ja, het is meer als gewoon muziek.
3: Oké, okay, ben je ook fan van iemand speciaal?
1: Speciaal? Nou, nee. Ik vind als er gewoon mooie muziek is en mooie teksten. Nee, ik ben niet speciaal Bob Marley fan
3: nee,
1: of zo.
3: Precies,
1: nee, het kan voor mij heel, heel veel en heel snel goed zijn.
3: Oh, wat fijn, wat leuk. Ja. Hey, hoe is Charity Reggae?
1: Charity Reggae, wat ik nu heel druk mee ben, is de organisatie van het Charity Reggae Festival november 2024 in Ghana. Een hele mond vol.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Ik ben benaderd door Willy Want door middel van reggae muziek kinderen te helpen. En ik had helemaal niet van, zeg maar, van wat? Maar dat is ook mijn droom.
3: En
1: ja, zodoende. Ja, dat was echt hartstikke leuk. En toen zijn we verder gaan praten en tot op de dag van vandaag een hele mooie samenwerking.
4: Greetings in the name of love and to the people of the world, you know. And in the name of Jah Rastafari, prayer is the last I the first man will I Jah Rastafari. We no give thanks for life, give thanks for humanity, give thanks for Jah Almighty and Rastafari. So we no hear man and who say you believe in Jah, believe in Rastafari, maybe see your hands up everywhere, man, you know. And we say, Eli, Jah, Rastafari. My name is Willy Wanta from Ghana, West Africa. Listen to Selectors Diana on every Sunday from 2 to 4 p.m. Good G8 reggae music, you know, special reggae show. Run the rhythm, yeah.